Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl. Samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

We gaan morgen door met de Lutherse Latijnse missen van Bach, onder leiding van Philip Herrewegen. En ik dank u voor uw aandacht en ik hoop dat u morgen ook weer luistert.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Wij zijn in de Philip Herrewegen-week, niet de herdenkingsweek, want hij is springlevend. Hij komt op 14 mei ook dirigeren in het Concertgebouw in Amsterdam. Maar hij is 70 en dat is een memorabele leeftijd. Hij heeft zoveel gedaan, dat is ongelooflijk. Hij doet niet alles van Bach, want hij vindt niet alle kantaten even mooi. Hij doet heel weinig barok verder, want ja, daar zegt hij van... de barok is voor mij, op het werk van Bach na, de armste periode uit de muziekgeschiedenis. Er is zoveel slechte gebruiksmuziek geschreven. En wat valt op? Dat hij nog nooit Händel heeft gedaan. Oei. Nou, Gustav Leonhard zou het met hem eens zijn. Maar, nou, toch wel eens jammer. Maar goed, hij doet al wel Bruckner en Brahms en Stravinsky. En dat doet hij zo geweldig. We houden het vandaag weer even bij Bach, want we gaan door met de Lutherse of Latijnse missen. En ja, ze heten Luthers omdat in het bestel van Luthers kerkdienst, die hij zelf ook een mis noemde, veel Latijn mocht zijn. Hij wou dat eigenlijk vasthouden, dat Latijn van de katholieke kerk. Hij wou dat helemaal niet veranderen. En Bach had nog wat meer van die stukken muziek met Latijnse tekst nodig. Hij had cantates genoeg, maar hij wilde nog zijn repertoire wat aanvullen. En zo zijn waarschijnlijk die Lutherse missen ontstaan in de jaren 35, 38 van zijn leven, 1738 ongeveer. We gaan eerst luisteren naar de mis in G-klein, met weer het Collegium Vocale Gent, met Agnès Mellon, Gérard Lenne, Christophe Bricardien en Peter Kooi. BWV 235.

Dat was de mis in G klein BWV 235. Wij gaan door met de mis in G groot BWV 236 met dezelfde uitvoerende.

Dat was tot besluit de mis in A groot BWV 234 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door de jarige 70-jarige Philip Herrewegen en zijn eigen Collegium Vocale Gent. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen, want dan gaan we door met de Hohe Messe.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. We zijn in de Philip Herrewegenweek, waarin we Philip Herrewegen in het zonnetje zetten vanwege zijn 70ste verjaardag en zijn grote oeuvre wat hij heeft opgebouwd. Maar we richten ons wel voornamelijk op Bach, maar u weet dat Herrewegen heel veel andere dingen doet met ook moderne componisten. Net weer een prachtige Brahms-cd met de vierde van Brahms in een heerlijke opname. We gaan nu naar de Hohe Messe vandaag en morgen. En waarom? Omdat Injas de Bosuyt, professor dr. Injas de Bosuyt, die was hoogleraar aan de Katholieke Universiteit in Leuven, voor Philip Herrewegen 70ste verjaardag een jubileumboek heeft geschreven. En namelijk over de Hohe Messe. Dit is een van de grote Bach-auteurs van Europa. En velen kennen hem ook van de Bach-academie in Brugge, waar hij altijd alle concerten inleidt op een ongelooflijke, mooie, uitnodigende, informatieve en kunstzinnige wijze. Hij heeft al prachtige boeken geschreven over andere stukken van Bach. En dit is natuurlijk wel echt een heel mooi moment. Ook omdat Philip Herrewegen zelf zo ongelooflijk van die Hohe Messe hoort. We gaan luisteren naar zijn tweede opname. De eerste hebben we al vaker gedaan hier. Namelijk met onze Joranet Sommer, met Veronique Jean, met Andrea Scholl, ja, die Christophe Picardien. En voor de eerste deel, wat we vandaag doen, Hanno Müller-Brachmann als bas.

Dit was tot besluit van de Philip Herwegenweek, 2 mei 1947 geboren, hij is nu 70 geworden, met het tweede deel van de Hooge Messe in de uitvoering onder leiding van hem, met zijn Collegium Vocale Gent en Jeannette Sommer, Veronique Jean, Andreas Scholl, Christophe Perretien en Peter Kooi. Ik dank u voor uw aandacht en misschien zien we u terug op zondagavond 14 mei in het Concertgebouw in Amsterdam.

Maandagmiddag 1 uur, het begin van een nieuwe werkweek. En het begin van een werkweek met geen dag zonder Bach op de Concertcenter. Iedere dag van 1 tot 2. We gaan verder waar we vorige week gebleven zijn, bij de uitvoeringen van Geoffrey Match van het Wohltemperierte Klavier van Bach. Opgenomen zondag 24 januari in Corso in Den Haag. Nu met het totale boek 2. Over het tweede boek Wohltemperierte Klavier laten we muziekexpert Leo Samama aan het woord, die een prachtige Bach-biografie heeft ingesproken voor Home Academy. Dat zijn luisterboeken. Die boeken zijn ook al daar te downloaden op Home Academy. In tegenstelling tot het eerste deel van het Wohltemperierte Klavier is het tweede deel niet als een ondeelbare eenheid tot stand gekomen. Als jaar van ontstaan werd lange tijd 1744 gezien, zoals aangegeven op een handschriftkopie door Bachs leerling en schoonzoon Johann Christoph Altinckohl. Van 1719 tot 1759 leefde die. En die werd vervaardigd in 1755. De door Altinckohl gemaakte titelpagina is minder weelderig dan Bachs eigen pagina voor de eerste bundel. Zijn eigen titulatuur is inmiddels echter wel aanzienlijk verbeterd, van hofcomponist in Keuten tot koninklijk, Pools en keurvorstelijk, Saksisch hofcomponist, kapelmeester en directeur van koren en musici in Leipzig. Ja, Bach was inmiddels zo bekend geworden dat geen muzikus of muziekliefhebber bij een bezoek aan Leipzig het naliet ook de Thomaskantor met een bezoek te vereren. Al met al lijkt het erop dat Bach na het succes van het eerste deel bijna twee decaden later besloot om een tweede bundel samen te stellen. Mogelijk daartoe ingegeven door een jongere generatie kinderen, namelijk die van zijn tweede vrouw, die, hoe jong ook, nu ook het vak moest leren. Voor deze tweede bundel heeft hij deels gebruik gemaakt van een aantal reeds eerder geheel of gedeeltelijk voltooide preludes en fuga's. De oudere staan nog dicht bij de preludes en fuga's uit de eerste bundel, terwijl de nieuwere, met name in hun preludes, al enigszins vooruitwijzen naar een toentertijd reeds meer eigentijdse manier van componeren. Aldus Leo Samama. Wel, boek 2 duurt wel een half uur langer. Er zitten meer herhalingen in. Het is chromatischer dan boek 1 en ook vaak virtuozer. Er zitten altijd ook speelbare stukken in, zoals Maarten het Hart fijntjes opmerkt. Het verwijst qua stijl duidelijk naar de Goldberg-variaties. Maar het Wohltemperierte Klavier deel 2 is rijker en gevarieerder, doordat het alle toonaarden doorgaat, terwijl de Goldbergs in één toonsoort zijn geschreven. De Goldbergs zijn echter nog veel virtuozer, duidelijk voor het wonderkind Goldberg geschreven. U hoort de preludes en fuga's 1 tot en met 7, de pianist Geoffrey Match.

Dit waren uit het Wohltemperierte klavier van Johann Sebastian Bach uit boek 2, de nummers 10 tot en met 17, namelijk preludes en fuga's dus, in E klein, F groot, F klein, Vies groot, Vies klein, G groot, G klein en As groot. En de pianist was Jeffrey Match, opname gemaakt door de concertzender op zondag 24 januari van dit jaar, 2016, in Corso in Den Haag. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Werk dagelijks op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Tot morgen.

Dit is de Concertzender met Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is onze samensteller Govert Jan Bach. Wel, we zijn deze week weer begonnen met Das Wohltemperierte Klavier en wel het tweede boek. En dat tweede boek van Das Wohltemperierte Klavier zit evenals het eerste vol muzikale schatten. In grootse stijl, in C groot, of meer intiem, in Cis groot of Vies klein, klassiek in C klein of Frans barok in G klein. Prachtig chromatisch ook in A klein of eenvoudig en recht door zee in G groot. De drie- en vierstemmige fuga's zijn wederom uitermate ingenieus gecomponeerd, soms streng en complex, zoals in E groot, en soms eerder lyrisch en met korte momenten van ontspanning, bijvoorbeeld in G klein. De speeltechniek is evenzeer afwisselend. Enkele preludes en fuga's zijn bepaald eenvoudig te spelen, maar andere juist zeer lastig. En zo heeft Bach ook met de tweede serie van het Wohltemperierte Klavier een meesterwerk geschreven dat tot nut dient voor de leergierige jeugd. En zij die reeds de nodige speeltechnische en compositorische handigheid hebben op een bijzondere wijze de tijd doet verdrijven. Zoals hij op de titelpagina van het eerste boek geschreven had, aldus Bach-kenner Leo Samama in een van zijn colleges. Het laatste preludium en fuga in B klein is weer veler favoriet. U hoort de pianist Jeffrey Match in een opname van januari dit jaar in Corso in Den Haag.

nach Johann Sebastian Bach. Dat wel dus. Muziek oorspronkelijk van Bach uit het Wohltemperierte Klavier, nummer 13 in Vies Groot en in Vies Klein. En de uitvoering berustte bij het trio Phoenix. En tot zover voor vanmiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

1 uur op de concertzender, geen dag zonder Bach, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is de programmamaker Govert-Jan Bach. Als mooie afwisseling van 3 dagen pianoklanken, nu weer naar de viool. Het is nog geen echt solistenportret, maar wel een recente cd met Bachs vioolconcerten door Alina Ibragimova. Russisch van geboorte in 1985 en al een tijdje woonachtig in Engeland. Dit is niet de zoveelste cd met vioolconcerten als 13 in een dozijn. Dit is echt bijzonder. Alina weet iets eigens toe te voegen aan deze schitterende concerten. Wat ons betreft is de cd dan ook genomineerd voor onze verkiezing. Weer eind van dit jaar zal dat plaatsvinden. En waar zit nu dat speciale in? Dat is altijd moeilijk te zeggen, maar ze toont een intense, kernachtige benadering van de muziek, de solisten. Doordringend, spannend, overtuigend. Laten we met het geliefde A-klein concert beginnen. Het eerste deel swingt mooi de ruimte in, maar blijft sierlijk. Let op het belangrijke aandeel van de luid. Dan met het langzame deel de diepte in en in het derde deel danst ze met je weg.

De violiste Alina Ibragimova speelde het vioolconcert in A-klein BWV 1041 met Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen. Ja, die Alina Ibragimova, haar kompanen op eveneens barokinstrumenten zijn de mensen van Arcangelo onder leiding van Jonathan Cohen, zoals ik net al zei. Een groep jonge virtuozen die al imponeerden met een prachtige hoge messe, waar het aandeel van het orkest zo belangrijk is. Door met het heerlijke E-groot-concert gaan we nu, nadat we net A-klein hebben gehoord. Alina en haar consorten laten goed horen dat deze concerten zo uitermate Italiaans zijn. Het is Vivaldi, met de noten van Bach. Het staat ver weg van het romantische vioolconcert zoals deze muziek gebruikelijk benaderd is. Maar Alina kent haar klassiekers, ook dat speelt ze allemaal inclusief de moderne, maar ze zit hier echt in die Italiaanse lichtheid. Ze neemt je mee op een spannende reis, durft zo nu en dan even te stoppen of de adem in te houden, of, zoals Gustav Leonhard ooit zei, Bach is net een spannende bergweg. Je weet nooit hoe de volgende bocht zal zijn.

Dat was het vioolconcert in E groot. Dan nu het weelderige A groot concert, zo puur Italiaans. Oorspronkelijk een klaversymbelconcert. Vaak ook op hobo uitgevoerd. Alina's viool lijkt soms wel een alt. Zo diep weet ze de klank uit haar baroksnaren te toveren. Ze heeft dezelfde vrijmoedigheid als de Française Amandine Beyer, die charmant door de muziek danst. Maar zonder het gevaar van Franse fladderigheid. Uiteindelijk was Bach een echte Duitser. Hij blijft, en het blijft, doorwrocht.

En dit was Tot Besluit BWV 97 in Allen Meinen Taten. En u hoorde weer de solisten en de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. En tot zover voor vandaag en voor deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 op de Concertzender op werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Ik wens u goedemiddag, een prettig weekende en mogelijk tot maandag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Wälder hin, zurück, zurück,

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl. Samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben de presentator en programmamaker Govert-Jan Bach. Wij gaan weer eens even de aandacht richten op het komende Festival Oude Muziek. Echt een internationaal festival, een grote reputatie, met weer een prachtig programma. Dat is weer heel erg mooi samengesteld door die mensen daar die dat zo goed kunnen. En inderdaad, vanwege het Lutherjaar, het jaar van de reformatie, 2017, 500 jaar reformatie, is het thema in verband gekozen met de reformatie. Maar ze hebben het genoemd de reformaties. Want er zijn natuurlijk twee reformaties. De reformatie van Luther, Calvin en Zwingli. En de reactie daarvan op de reformatie van de protestanten, zeg maar. Namelijk de contra-reformatie door de katholieke kerk. En die is voor de muziek wel van groot belang. Want niet alleen kwam Luther met heel veel muziek aan. Die gaf de muziek een enorme impuls. Vooral met zijn koralen, die ook iedereen ging zingen. Maar de contra-reformatie, die samenkwam in een concilie in Trente aan de Adige, die zorgde eigenlijk voor een nog grotere impuls voor de muziek. En die resulteerde 50 jaar daarna in eigenlijk het ontstaan van de opera. En die opera, ja, Monteverdi is eigenlijk daar de eerste grote van, die kwam via Schütz op een gegeven moment ook terug over de Alpen in Duitsland. En eigenlijk zou je vooral de muziek van de voorgangers van Bach en Bach zelf heel erg moeten zien als een vrucht van het Lutherkoraal, dus de injectie van Luther in de muziek, en de andere injectie, bloedtransfusie, noemt Gardiner dat, John Elliott Gardiner, van de opera-achtige aanpak. En dat vinden we terug in eigenlijk alle muziek van Bach. Maar goed, er is heel wat meer te zeggen over die tijd. Er zijn ook heel veel componisten die we niet genoeg kennen. Maar het wordt natuurlijk zo'n festival door Xavier van Damme georganiseerd. Prachtig uitgelicht allemaal. Een enorm mooi programma. Komt dat zien, komt het horen. En Bach ontbreekt ook weer zeker niet. Absoluut niet. Onder andere door weer het volgende moment. Namelijk dat er in Tivoli Vredenburg een barokorgel staat. Dat is net gebouwd moet je zeggen. En dat wordt als het ware in dat festival Oude Muziek ingehuldigd. En daar zal dus veel Bach op klinken. Vandaar dat we gaan kijken naar wat er gaat klinken. Ja, wat gaat er klinken? De hele klavierübung. Daar hoor je misschien niet zoveel opera in. Het is allemaal orgel of klavecimbal. En dat is natuurlijk de andere kant van Bach, namelijk met die klaviermuziek. En de hele klavierübung, alle vierde delen, worden daar uitgevoerd. Onder andere door Lorenzo Guglielmi. De volgende Bachweek gaan we daar veel aandacht aan besteden. En ook natuurlijk dat laatste deel van de klavierübung, wel eens nummer 4 genoemd, maar Bach heeft dat zelf niet gedaan, de Goldberg-variaties. Ik kreeg wat klachten dat het toch wel heel vaak te horen is in dit programma, de Goldberg-variaties. Maar dan heb je wel een muziekstuk waar per jaar al 3 cd's van uitkomen. Dus ja. En er is weer een nieuwe, prachtig uitgegeven door Warner Classics, van een Italiaanse pianiste, Beatrice Rana. En ja, die doet dat eigenlijk lekker romantisch, piano. Die gaat helemaal geen klavecimbal nadoen. Die neemt de tijd. Ze speelt heel veel legato. Maar het blijft wel heel muzikaal. Het blijft ook subtiel. Het blijft ook een beetje elegant. Ook vrouwelijk. En het mooie is wel van haar, vind ik, dat je toch steeds de dans, hoe langzaam het soms ook gaat, terughoort. Maar ze kan ook heel snel spelen. Dat gaan we horen vandaag en morgen de rest van die Goldberg-variaties. Beatrice Rana in de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach.

Dat waren de laatste delen van de Goldberg-variaties, gespeeld op piano door Beatrice Arana. Ik vind het een fijne uitvoering. Hij is romantisch, oké. En als je dan piano speelt, dan doe het ook echt alsof het een piano is. En ga niet een klaversimmel nadoen. Dus zo denk ik erover. We zijn natuurlijk benieuwd naar uw reacties op Bach@concertzender.nl. Een van de andere nieuwe cd's die al een tijdje ligt, dus hij is alweer een paar maanden oud, is een mooie cd, een beetje opgedragen aan Marta Argerich en Yitzhak Perelman. Twee grootheden uit de muziek, allebei flink op leeftijd, maar ze zijn ook nog erg goed. Die hebben heel veel samen gespeeld en ze hebben een nieuwe cd gemaakt, een beetje ook weer een huldiging-cd. En dat is eigenlijk allemaal Brahms en Schumann, romantisch. En het zijn ook romantici, die twee grootheden. Maar ze kunnen niet laten om ook Bach op te nemen op die cd. En wat gaan ze spelen? Die prachtige vierde sonate voor officieel klaversymbool en viool in C-klein, BWV 1017. En dat klinkt dan natuurlijk gewoon op piano en romantische viool toch even anders. Maar de muziek is natuurlijk geweldig en de artiesten zijn geweldig. En ik kan u dat niet onthouden. Even naar die sonate in C-klein. We hebben hier ook heel vaak die laten horen met onze Janine Jansen. Het is prachtige muziek die je veel te weinig hoort. En zoals die viool daar begint, ja, waar doet het nou te aan denken? Toch echt wel aan het Erbarmen Dich. En dan kijk je naar wanneer dat geschreven is door Bach en dan zie je dat het ongeveer dezelfde tijd is. Hij maakte dit soort kamermuziek, ja, voor de liefhebber, voor zeg ik ook de adel. En het is ongelooflijk dat hij in de tijd dat hij al die cantates passionen schrijft, ook nog dit kon schrijven. Geniet u van de vierde sonate in C-klein voor viool en piano, Marta Argerich en Yitzhak Perelman.

U hoort het eerste deel van de Hohe Messe, dat is eigenlijk de Missa 1733, de Missa Brevis, die dus later werd verdubbeld als totale mis als de Hohe Messe. En hij werd uitgevoerd door het Bachensemble van de Bachstiftung St. Gallen, onder leiding van Rudolf Rudi Lutz, met Joanna Lynn, Juliet Doyle, Alex Potter, Daniel Johansen en Klaus Mertens. En morgen gaan we door met deel 2, waardoor de echte Hohe Messe gecompleteerd wordt. We hopen dat u dan weer luistert en dan gaan we ook onze Zwitserse en Duitse vrienden even groeten. Liebe Grüße, bis morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Het eind van deze prachtige week. Op weg naar het tweede deel van de Hooimessen. En daardoor wordt dat de Missa Tota, de zwanenzang van Johann Sebastian Bach. Nog even voor onze Duitse en Zwitserse vrienden. Een grüß die en liebe grüße en herzlich willkommen in de Concertzender om de Hooimessen te horen. Ik moet nog iets vertellen over die Bach-stiftung. Hoe komt het nou dat daar zulke prachtige dingen worden geleverd van zeer hoge kwaliteit? Echt, ze horen bij de top 5 wat ze daar maken. Neem zo'n Hooimessen maar en vergelijk eens maar eens met de anderen. Er is daar een ex-bankier, Konrad Humler, dokter Konrad Humler, getrouwd met een Nederlandse vrouw, overigens, Lisbeth, ontzettend aardige mensen. Die heeft zijn bank verkocht en heeft er heel veel centjes voor gekregen. Ja, zo gaat dat in die wereld. Maar wat doet hij met die centjes? Hij zegt, ik ga het niet aan mijn kinderen geven. Die krijgen een goede jeugd, goede opleiding en dan moeten ze het zelf uitzoeken. Nee, dat gaat naar de muziek toe. En hij heeft, schrik niet, al 30 miljoen Zwitserse frank geïnvesteerd in de Bach-stiftung. Omdat hij de aanpak van Rudolf Lutz, de dirigent, zo goed vindt. En ook het hele concept om dat op te nemen in het publiek met een inleiding en nog een keer te herhalen. Nou, dat betaalt zich uit in een hoge kwaliteit. En ja, met een traditie die ongelooflijk goed is. En ook een techniek van opnemen voor de DVD en voor het geluid die ook zeer hoogstaand is. En inderdaad, zo'n impuls is geweldig. Het idee om dat op die DVD's te zetten heeft natuurlijk uiteindelijk ook geleid tot de Nederlandse versie van All of Bach. Die doen al alles. In Zwitserland doen ze alleen cantates en passionen. Maar het idee komt wel hier vandaan. Want ze zijn al zo'n 12, 14 jaar op weg. En ze gaan door nog een 12, 13 jaar. Met 25 jaar hopen ze alles te hebben opgenomen. Nou, terug naar die Hooimessen deel 2. Gisteren was het deel 1. Dat is de Missa 1733. Een Missa Brevis, dat wil zeggen een Kyrie en Gloria. Het was in die tijd heel normaal dat in de Lutherse kerkdienst een Missa Brevis werd uitgevoerd in het Latijn. Want Luther die hield erg van het Latijn in de kerkdienst. En Bach heeft daar een prachtige muziek voor geschreven in 1733. Hij had er ook even de tijd voor. Omdat de keurvorst was overleden. August de Starke. En er was een rouw in het land. En er mocht even geen kantatenmuziek in de kerk klinken. Dus hij had tijd om wat anders te doen. En hij schreef die Missa Brevis in anderhalve maand tijd, bood hij aan als cadeau voor de nieuwe koning. En hoop dat hij daar eigenlijk werk zou krijgen. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Hij kreeg wel de titel, maar niet de baan. Aan het eind van zijn leven, vandaar het woord zwanenzang, completeert hij dat eerste deel met de rest van de totale katholieke mis, zou je kunnen zeggen. En dan heb je een Missa Tota, een totale mis. En ook daar gebruikt Bach weer oud werk, wat hij weer zo ontzettend mooi omzet, dat je kan spreken van een bloemlezing van zijn totale oeuvre. En de nalatenschap, door de familie opgesteld, wordt gesproken over de grote katholische messen. En waarom en waarvoor die echt geschreven is, weten we niet echt. Er zijn alle hypotheses voor. Maar daar gaan we nu niet te lang op in. Het is geweldige muziek. Het is eigenlijk topwerk van Bach en wordt toch gezien als een van de grootste kathedraal of de muziek van de hele muziekgeschiedenis. We gaan luisteren weer naar de Bach-stiftung St. Gallen met die ontzettend goede

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Aflevering, ja, u hoort het goed, 491. En nog even voor de bezorgde mensen die ons laten weten dat ze het zo jammer vinden als we zouden stoppen. We gaan niet echt stoppen, we gaan een model zoeken dat we toch door kunnen gaan en dat iedereen daar tevreden mee is. Wacht u gerust even af, het is nog lang niet afgelopen. Deze week is weer bijzonder, want we luiden als het ware het festival Oude Muziek in. Dat wereldberoemde festival wat weer een enorm hoge kwaliteit kent dit jaar. Het thema is, gezien het Lutherjaar, muziek van de reformaties. Dat zijn dus de reformatie van Luther en zijn volgelingen, Calvijn en Zwingli. En de contra-reformatie, die eigenlijk even belangrijk voor de muziek is geweest als de reformatie van Luther. En Xavier van Damme heeft hier een prachtig programma met zijn team gemaakt. Het is zo mooi, het is geweldig. U moet echt er naartoe. Het thema is onder de naam Zingt, Vecht, Huil en Bid samengebracht. Ja, u herkent dan natuurlijk onze grote Ramses Shaffi in. En als je die woorden zo hoort, ja, dan moet je een beetje denken aan die cantate van Bach, nummer 70. Wacht, beet het, wacht het. En je moet nog weinen, klagen, zorgend zaken. Nou ja, dat komt allemaal langs en het heeft allemaal met elkaar te maken. Een van de mooie dingen is van dit festival dat het barokorgel in Tivoli-Vredenburg wordt ingespeeld. Dat gaan we horen. Een echt mooi barokorgel op basis van de nieuwste inzichten. En er is al heel lang geld voor opzij gelegd, hoorde ik net van onze manager van Geen Dag Zonder Bach, Irene Stolp. En het gaat gebeuren, het is er. Nou, dat wordt heel spannend. Onder andere wordt daarom de hele klavierübung, de vier delen daarvan uitgevoerd, onder andere ook op orgel, door Lorenzo Guilmi. Daar hebben we dan 2 dagen voor uitgetrokken, 2 afleveringen, want hij is artist in residence. Een oude bekende komt ook langs, Fox Luminous, die prachtige groep die altijd zo gewijde en toegewijde muziek maakt, zingt alsof het engelen zijn. En die doen weer een aantal dingen deze festivalweken. En de hoogtepunt is op een zondagavond de hooimessen. In januari al tijdens de Bach Academie in Brugge brachten zij hun nieuwste Bach-cd uit. Met zeg maar kantaten uit de eerste tijd van Bach. Daar laten we vandaag het een en ander van horen. En we nemen er 3 mooiste van, de meest geliefde. De eerste is de Actus Tragicus, BBV 106, natuurlijk heel bekend. Ja, ongelooflijk werk. Bach was 22, waarschijnlijk zelfs al in Arnstadt geschreven. Niet helemaal zeker, anders Mühlhausen. En dat werk, dat is zo mooi. Ik noem dat de mini-Matthäus. Alles zit er al in. Alleen, ja, de schaal is kleiner. Als Bach alleen dit had geschreven, had hij verder niks. Dan was hij waarschijnlijk toch nog de grootste componist ooit geweest. En Fox Luminous doet het heel mooi, heel secuur, heel dichtbij, heel menselijk. En het gaat om de menselijke Bach, niet om die zware monumentale van dat grote standbeeld in Leipzig. Nee, Bach komt in deze muziek heel dichtbij. De Actus Tragicus, uitgevoerd door Fox Luminous.

U hoorde de Actus Tragicus, BBV 106, uitgevoerd door de groep Vox Luminus. En zij zullen ook te horen zijn, onder andere met de Hoge Messe, in het Festival Oude Muziek in Utrecht. We gaan door met die prachtige cd met de minstens zo mooie kantate Aus der Tiefen, BBV 131, gebaseerd op het psalm De Profundis, heel bekend. Geschreven in Mühlhausen en waarschijnlijk heeft het te maken met die grote brand die daar gewoed heeft, die zo'n beetje de hele stad in as legde. Het is ongelooflijk mooie, doordringende muziek. U hoort weer Vox Luminus.

U hoorde de kantaat BWV 131 Aus der Tiefen van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door de groep Vox Luminus. En tenslotte laten we horen een kantaat uit de Weimar-periode, maar nog steeds heel vroeg. BWV 12, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen. En dat gaat ook weer over aspect van rouw, waar Bach zo goed in is. Let u vooral op dat prachtige begin. U hoort weer Vox Luminus.

Dat was tenslotte de cantate BWV 12, Weidenklagen, Zorgenzaken, uitgevoerd door Fox Luminous onder leiding van Lionel Meunier. Gasten weer in het prachtige festival Oude Muziek, waar u van harte welkom bent. Dit was de eerste aflevering van deze week van Geen Dag Zonder Bach. Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, zoons, familie, ooms, leerlingen en leraren. Wij gaan door met het thema Festival Oude Muziek in Utrecht. En het is vandaag eigenlijk toetsendag, de dinsdag. En Artist in Residence is Lorenzo Gielmi. Een ongelooflijk begaafde toetsenist. Want hij speelt zowel klavercimbal, klavikoord als orgel. Een goede vriend van Xavier van Damme, hoorde ik. En hij gaat heel veel Bach spelen op dat Festival Oude Muziek. En we hebben een paar leuke cd's van hem. Maar vandaag laten we horen hoe hij op klavercimbal en klavikoord en pianoforte speelt. Dat heeft hij allemaal gedaan op de ontzettend interessante cd Johann Sebastian Bach, Leben, Kunst und Kunstwerken. Dat is namelijk de titel van de eerste biografie over Bach van Forkel, een biograaf die in 1802... het eerste over Bach heeft geschreven in echt een boek. Een tijd dat eigenlijk Bach al als nummer 1 van alle componisten werd beschouwd. Nog voordat dus de Passion en de cantates bekend waren. We beginnen met Lorenzo Gielmi, die gewoon op de klavercimbal speelt. Hij begint eerst met een stuk van Georg Böhm. In Lüneburg waarschijnlijk een leraar van Johann Sebastian. En dan krijgen we nog wat stukken van Bach. Gewoon op de klavercimbal.